0: bambela abantu benkosi
1: bambela
0: abantu
1: unecala zunguliwe sekwezi
0: bamunecala bo
1: unecala zunguliwe sekwezi
0: bamunecala bo
1: unecala